0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de

0: 힙, 호라!
1: als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
0: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

er zijn zonden die je nooit wil begaan. Er zijn dingen die je nooit hebt gedaan.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Het goede doel. En de nooduitgang. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom. Ja, zo begonnen we het programma met een lekker stukje gitaarmuziek er ook in. Het is altijd fijn als dat in een plaats zit. En dat is toch vaak het geval. De ene keer is die wat meer aanwezig dan de andere. Zeg, ik kijk eventjes naar het digitale postvakje hier. En ik zie dat er geen berichten meer zijn. Dus jouw bericht is van harte welkom als je hem even doorstuurt. Marcel@bingofm.nl. De wegen die zijn trouwens ook vrij. Ik zie geen vertragingen. Alhoewel hier vlakbij de Hengelsterweldse straat is van allerlei dingen opgebroken. Dus ook voor de collega's. En je moet eventjes omrijden als je vanaf de snelweg komt. Dan kun je daar 5 minuten rekening mee houden. Ik moest dat ook doen, maar dat wist ik dus niet. Dus was toch een beetje later hier. Goed, voor de rest gaan we zo meteen even bellen met Bert van Linden. Hij is inmiddels, als het goed is, bij het Garnameer. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe het daar in dat rampgebied ervoor staat. Want ja, van de week hadden we natuurlijk daar grote hagelstenen. En dat mensen luchtbedjes gingen kopen om die over de auto te leggen. Hoe het zit, horen we zo meteen. We hebben uitgebreid weerbericht. En ik zei al, wellicht jouw verzoekje. Als je hem eventjes doorgeeft, kunnen we hem draaien. Hey, we gaan eerst Bente draaien. Zij beloofde aan haar vriendinnen dat ze op Pinkpop zou staan. En dat lukte.

0: Deze moest weg. Je hoorde de Italiaan en Marianne Weber. En wij hebben contact met Bert van Lienen, die nog steeds onderweg is naar zijn bestemming. Maar is wel vlakbij, toch Bert?
1: Ja, ik zit nu zeg maar 4 kilometer van de bestemming af waar we moeten zijn aan het Gardameer. En we hebben nog een overnachting gemaakt ergens hoog in de bergen.
0: Ja, hoe komt dat zo?
1: Dus ik ben net allemaal haarspelbochten doorgegaan. Maar ik rijd nu weer op een vlakke weg.
0: Oké, okay. Hey, maar hoe komt dat zo dat je nog een extra overnachting moest doen, Bert?
1: Nou, omdat wij altijd op donderdag vertrekken.
0: Ja.
1: En je appartement kan je pas van zaterdag tot zaterdag in.
0: Oh, op zo'n manier, ja.
1: En dan maak je even 1 extra overnachting. En dat hadden we nou een keer hoog in de berg gedaan.
0: Nou, wat leuk toch?
1: Dat is weer een ervaring hier rijden.
0: Ja, ja. En je portemonnee armer. Goed.
1: Ja. Ben
0: je... Ja, joh, je moet nog 3 weken, maakt niet uit. Zeg, Bert.
1: Precies.
0: Er was allerlei nieuws natuurlijk over het Gardameer. Dat daar zo grote hagelstenen waren gevallen. Heb jij daar wat berichten over of niet?
1: Nou, het enige wat ik net heb gezien en heb meegekregen, dat waar wij net hebben overnacht.
0: Ja.
1: Daar heeft het afgelopen dinsdag behoorlijk gehageld. En dat waren hagelstenen zo groot als golfballen.
0: Ja.
1: Maar bij het Gardameer is dat weer minder geweest.
0: Oh, oké. Okay.
1: En op dit moment ziet het er allemaal prima uit, hoor. Het ziet er prachtig uit. Het is, het wordt geloof ik 31 graden vandaag. Dus tot nu toe is er allemaal niks aan de hand.
0: Nu zit je nog in de airco. Straks moet je uitpakken. Dan wordt het zweten, Bert.
1: Ja, dan wordt even zweten. Ja, maar ja, goed, dan ga je ook weer de airco in.
0: En zo is het. Dus zeg, ik bel natuurlijk niet alleen voor jouw vakantieperikelen, maar ook eventjes voor de onderwerpen van Ondiep TV. En ik ben hartstikke benieuwd of je die zo voorradig hebt.
1: Ja, want die heb ik wel in mijn hoofd zitten. Want we hebben die herhalingen. Nou, in een van die herhalingen zit het buurtfeest van het... Van het oudste, hoe heet het? De oudste wijk die nog buurtfeesten viert. Dat is volgens mij de Hoogstraat. Mm-hmm. Nou, dat weet ik bijna wel zeker. Die zit er in ieder geval in. Er zit er een kunstenares in die het een en ander vertelt. En er zit een nieuwe aanleg van verlichting in een of ander tunneltje in.
0: Oké, okay. Ja, ik vind het heel knap dat je daar toch nog... Ja, het ligt ook je hart natuurlijk. Dat allemaal goed gekomen is en dat je het bijhoudt.
1: Ja. Ik heb natuurlijk snel even gekeken wat erin zat.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Dat heb ik wel even bekeken. En dat heb ik even op mijn harde schijf opgeslagen.
0: Dat doe je heel goed, Bert. Goed,
1: dat zijn ze.
0: We gaan sowieso nog even natuurlijk... ik bel volgende week nog wel eventjes om te horen hoe het je daar vergaat.
1: En, ja, dat
0: voor
1: is
0: de
1: prima.
0: Onderwerpen.
1: Ja. Dat is goed.
0: Goed, dan wens ik jou heel veel plezier alvast de komende week. En,
1: dankjewel.
0: En met het uitpakken natuurlijk. Dat komt allemaal goed.
1: Dat komt allemaal goed.
0: Wil je nog even de groeten doen aan het thuisfront, aan je schoonmoeder bijvoorbeeld?
1: Ja hoor, maar ik zal even de groeten doen aan de als ze nog klaar zijn. Het gaat allemaal goed en we zitten op dit moment in de auto. De groeten en het komt allemaal goed.
0: Goed Bert. Hey, ik wens je een fantastische vakantie toe Bert. Tot volgende week.
1: Dank je.
0: Dat was Bert van Lienen vanuit Italië. Op 5 kilometer van het Gardameer. Het is wel een groot meer, maar ik weet dat hij toevallig in het noorden van dat land zit. Wij gaan luisteren naar de belangrijkste schijf. Gisteren bekend geworden. Dat is deze. Ja, die klinkt ook al zo lekker zomers. En ja, misschien is dat ook wel de keus geweest. De komende week. Nou, gaat lekker zo. Ik zocht eigenlijk...

winnares ooit natuurlijk van Idols. Sherry-Anne. Samen met Big Two. En gevonden door jou op Bingo FM. Je kan mij ook vinden. Doe dat dan via marcel@bingofm. Dan kun je daar eventjes je verzoekje gaan achterlaten. En dan kan ik hem mooi in dit programma nog eventjes gaan draaien. Doe dat. En anders gebruik je de Bingo FM app. Dat kan natuurlijk ook. Hey, een gratis kledingbraderie. Dat is de Nederlandse vertaling van het Free Fashion Summer Event. Dat is vandaag. En je kunt bij Raum in Leidse Rijn neuzen passen en dus iets moois gratis mee naar huis nemen. En ik zeg dat nu alvast, omdat het vanaf 11 uur begint. Dus dan heb je nu nog even de tijd, half uurtje, om daar te komen. Het duurt tot 4 uur. En ja, als de kleding gratis is, dan is de toegang waarschijnlijk ook gratis. En dat is ook zo. Zometeen heb ik het uitgebreide weerbericht voor je. Eerst luisteren we nog even naar Henk Dissel.

0: de mooie stem van Eva de Reuveren. Ja, fantastisch toch? Ja, klinkt ook gelijk lekker zomers. Eens kijken hoe dat bij ons de stand van zaken is. Vanochtend hebben wolkenvelden overhand. In het loop van de dag breekt af en toe de zon door. Lokaal valt een lichte bui. Het wordt 18 tot 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is er een mix van wolken, opklaringen en enkele bui. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. En zondag dan wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Vooral in het zuidwesten schijnt de zon. De maxima ligt tussen de 19 en 22 graden bij een meest matige noordwestenwind.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, de dokter hoorde hier op Bingo FM, muziek bij de koffie. Een hele goede morgen als je er net bij bent. Als je een beetje bij wil zijn met het nieuws, dan kun je ook naar de Bingo FM pagina natuurlijk. www.bingofm.nl. Het is allemaal niet zo moeilijk. Daar staat een reportage over het gebouw van de universiteit. Bij de Uithof, het Science Park, daar hangen meerdere gekleurde touwen. Het zijn zeg maar zogenoemde spanbanden. Die zitten daar om de beton heen. En het verhaal erachter lees je dus op onze website. Wij gaan luisteren naar de muziek. Even een rustmoment in het programma. Dit is ook schitterend. En altijd wel iemand.

gezellige muziek van Rick de Jong en ik ben een uurtje later. Ja, niet een uurtje later, maar het begint precies op tijd. Vanavond het zomergala bij Beton Thee. Waar moet je dan aan denken? Nou, je moet gewoon hele chique kleding aantrekken. En dan wordt er een feestje gevierd. Een soort bruiloft zonder bruidspaar. Hè? Maar als je gewoon zin hebt om even chique te kleden en een gezellig feestje te vieren, dan kan dat dus bij Beton Thee. Het is een bruiloft zonder gala. De tickets die zijn wel rond de 20 euro. Maar goed, dan heb je dus de hele avond feest. Het is vanaf 6 uur tot 11 uur. Daarna heb je nog een afterparty. Die zal in de kantine plaatsvinden. En die duurt dan tot 1 uur. Wij gaan luisteren naar Ronnie Tober. Even terug in de tijd. En You Are My

Ja, Nederlandse klassieker, de Skik hoorde je. En op fietsen. Wij kijken even nog naar uittips. De vakantie is natuurlijk begonnen voor midden-Nederland. Zo ook waarschijnlijk voor jou. Of als je nog moet werken, succes daarmee. Hè. Maar dan komt het allemaal later wel. Er is Cinekids. En dat betekent dat er klassiekers worden gedaan in de bioscoop. En dat zal in deze bioscoop de Cine zijn. En onder andere Abeltje of Meester Kikker kun je daar terug gaan kijken. Die komen dus weer terug op het grote doek. En wellicht kun je dan je eigen kinderen meenemen. Dat gebeurt altijd op woensdag. Vanaf, en het gaat ook tot woensdag door, tot 12 augustus. Kijk natuurlijk eventjes voor de gegevens. Welke film en waar naar Cinekid. Wij gaan even kijken naar een verzoekje. Verzoekje van Remco. Die zei, zou jij iets leuks willen draaien van Yves Berendsen? Speciaal voor Amanda. Nou, bij deze Amanda.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Nou, valt wel mee. Het eerste uur van muziek bij de koffie zit er bijna op. Kunnen jullie nog een beetje verdriet verdragen? Want ook dit liedje is natuurlijk niet heel positief, maar wel ontzettend mooi. Circus Custus en Monica.

Circus Custus en Monica. In het volgende uur dan heb ik nog veel meer popklassiekers, want daar mag je deze toch wel onder scharen. Hè? In het volgende uur ook hebben we de dag van vandaag. Het zijn er wel geteld 3. Ja, meer kan ik er niet van maken. We hebben het uitgebreide weer. Wellicht jouw verzoekje, als jij hem gaat doorgeven. Marcel@BingoFM of gebruik de BingoFM-app. Gaat allemaal heel makkelijk. En ja, ook in het volgende uur hebben we natuurlijk de aankomst van Henry Verwoerd. Maar dat duurt nog wel eventjes, hoor. Zo meteen beginnen we met een ontzettend leuke plaat. Plaat van Jan Smit. Welke dat is, hoor je zo meteen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Jan Smit op Bingo FM. En als de morgen is gekomen, hartelijk welkom bij het tweede uur muziek bij de koffie. Goed dat je erbij bent. En heb je een verzoek? Ik zeg het nog maar eens eventjes. Geef hem gerust door. Marcel@BingoFM of gebruik de Bingo FM app. Kijk even naar het verkeer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat is 11 minuten en ook 8 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijden en Eveningen. Daar moet je dus rekening houden. En voor de rest zijn de wegen vrij. Behalve natuurlijk al die opbrekingen wat betreft het werken aan de weg. Zelf ook best wel veel last van. Laatst moest ik van Amersfoort naar Amsterdam. Nou ja, dan moet je dus helemaal omrijden via Almere. Ja, het is even niet anders. Dat is natuurlijk vrij duidelijk dat je dat in de zomervakantie allemaal gaat aanpakken. Maar het is wel best wel veel overal. Goed, heb je ook irritaties, kun je natuurlijk ook gewoon doorgeven, hè? Goed, wij gaan luisteren naar de muziek. Ik hoop dat dat niet irriteert. Suzanne Freek en Slapeloosheid.

0: het was leuk geweest als het vlindertildag was. Maar die is er wel, maar dat is niet vandaag. Nou, welke dagen zijn het dan wel? Het is in ieder geval...
1: Het is zaterdag.
0: 18 juli.
1: De dag van...
0: Het is Internationale Mandela-dag. En ja, die heeft voor de rest geen uitleg nodig. Het is een verjaardag in ieder geval. En voorrechten natuurlijk. Groot voorrechten van gelijke rechten voor de mensheid. Voor de rest is het zuurtjesdag. En ja, heel simpel. Naast de zuurtjes is het ook kaviaardag. En daar hebben we ook gelijk de dagen mee gehad. Dat zijn er maar drie dit keer.

Het Holland Duo op Bingo FM en trip naar niemands land. Nou, je kunt in ieder geval nog een trip maken naar de Malibaan. Want tot morgen is daar de kermis, mensen. Dus nu kun je nog even een suikerspin scoren of even in je favoriete attractie. Ja, staat hij er alweer een week. Tot morgen dus. Wij gaan luisteren naar de muziek. Muziek van Erik Meissie. En hele bekende muziek natuurlijk. Maar deze heet In Bikini. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl

0: Nou, we zijn al heel wat plaatjes verder met Tim Douwsma. Deze is uit 2012. En bij jou. Wij gaan eens even kijken naar het weer. Aanvankelijk overheerst nu nog de bewolking. In de loop van de dag komt op steeds meer plaatsen af en toe de zon tevoorschijn. Temperatuur die stijgt naar 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Komende nacht ontstaan opklaringen en is het wisselend bewolkt. In het noorden is kans op een bui. Het kwik daalt naar een graad of 14. En morgen is het iets minder warm dan vandaag met 18 tot 22 graden. De zon is wel vaker te zien dan. Er blijven stapelwolken aanwezig.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijff.

Ja, een leuke plaat van Mickey van Wijk. En onderweg naar jou zijn heel veel mensen onderweg op dit moment om de Europese bestemmingen te bereiken. Ik zie hier in ieder geval nog één vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Everdingen. Daar is 9 minuten.

0: Bingo met Zo heb ik het nooit bedoeld. Een van die vele klassiekers die hij gemaakt heeft. Hele goede morgen.
1: Morgen. Ja, zo heb ik het ook niet bedoeld.
0: Wat heb je bedoeld?
1: Nee, zomaar joh.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik roep maar wat.
0: Oh, ja, oké. Okay. Hey, het zonnetje is even weg.
1: Ja.
0: Dat is wel even lekker, toch?
1: Zo, dat is even bijkomen.
0: Ja.
1: Dat is wel heel lekker, ja. Dat is vies.
0: Had je vanochtend ook even alle ramen opengezet, net als ik?
1: Alles
0: en de deur
1: open.
0: Ook trouwens.
1: Alles.
0: Nou,
1: alles
0: het was bij mij wel iets erger.
1: Ja.
0: Ja, mijn huis staat een garage. En daar kwam ik vanochtend achter dat ik lekker vroeg was begonnen met luchten. De hele nacht heeft de garage opengestaan.
1: Oh.
0: Ja.
1: Kijk. Nou,
0: dat was niet zo'n goede set.
1: Nee, maar niks kwijt?
0: Nee, niks kwijt. Nee, nou, blijkbaar een hele veilige buurt.
1: Ja.
0: Zou ik af en toe niet zeggen. Laatst was er nog een schietpartij. Niet in de straat, maar iets verderop. Maar,
1: ja.
0: Nee, dus daar had ik gewoon, ik denk gewoon mazzel mee gehad.
1: Ja, ja, heel goed. Dus weer afsluiten vanavond. Hè?
0: Oh, ja. Even gelijk eventjes, eventjes de goden bedanken.
1: Ja.
0: Nou goed, lekker hand afkoelen dus.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: En lekker hier naartoe gereden. Wel even met een kleine omweg.
0: Ja, er zijn allemaal wat wegen
1: afgesloten.
0: Afgeringen, ja.
1: Maar daar is mijn grote vriend Flitsmeister voor. En die zegt dan, hey, we gaan naar links, we gaan naar rechts.
0: Oh ja.
1: En tweede rotonde links. En,
0: ja, zelf hoef je niet zo slim te zijn dan. Hè?
1: Nee. Ik zit ook heel dom te kijken.
0: Nee. Was jij goed in snelwegen en zo? Tegenwoordig doen we gewoon aanzetten. Maar
1: ja, tegenwoordig zeker.
0: Kijk, een beetje de richting, dat ging nog wel. Maar sommige mensen kunnen helemaal uit hun hoofd.
1: Ja.
0: Oh, dan pak je die A2, A27.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat had ik nooit.
1: Een kennis van mij ook, die zei, vroeger was dat zo. Hij zei, ik had een papiertje, een klein papiertje. En die moet ik hebben. En die reed zo naar Italië toe.
0: Ja. Ja, dat.
1: En toen ik getrouwd was.
0: Landkaart kwam ik nog wel aardig ver weg. Maar.
1: En toen ik getrouwd was, hadden ze dus de autokaart. Ik reed. Mijn vrouw die.
0: Die het ongeluk al aankomen.
1: Ja, en zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Nee. Oké, okay, ja.
1: Nee.
0: Maar goed, er is nog wel eens menig ruzietje over gehad.
1: Dat
0: vroeger had je ook zo'n groot boek.
1: Ja, zo'n stratenboek.
0: Zo'n stratenboek. Zeg maar 3 kilo lag dan achter je stoel. En dan moest je dat onder het rijden pakken. Natuurlijk. Ja, dat mocht natuurlijk niet. Maar
1: levensgevaarlijk.
0: Dat deed iedereen wel.
1: Levensgevaarlijk.
0: Nou, gelukkig, hè, sommige mensen die hoeven helemaal niet naar huis.
1: Nee.
0: Want die blijven gewoon.
1: Ja,
0: en
1: verder
0: ook blijven slapen.
1: Ja,
0: en zo.
1: Geen probleem.
0: Heb je dat helemaal niet nodig, joh?
1: Nee, joh.
0: Ook geen tomtom meer. Hier is Marco.

0: Hartelijk dan.
1: Robert van Hemert en de gevangenis. We zijn langzamerhand naar het einde van Muziek bij de Koffie. De zaterdageditie voor deze aflevering dan. Wij gaan nog luisteren naar Van Dijkhout.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: lekker zeg. Treintje Oosterhuis, het enige treintje dat wel op tijd is. Als ik je laat gaan.
1: Nou, zo, niet. Dat is een mooie woordspeling. Dus kan ook alleen maar van Woerd komen, hè?
0: Ja, maar als ik je laat gaan. Nee, tuurlijk laat ik je nou niet gaan. Want ik ben tot 2 uur bij in ieder geval met...
1: Hup, nog eentje.
0: Muziek. Hoppakee. Ja, ja, zo gaat dat.
1: Gaan we door.
0: Hé, hey, maar Marcel, ik heb er meer van genoten.
1: Ja, ik ook.
0: Zonnetje
1: komt er doorheen.
0: Jongen.
1: Lekker hoor.
0: Lekker man. Dus vanmiddag lekker genieten. Maar ik heb er in ieder geval genoten hier naartoe. Ik moest wel even een beetje omrijden, maar ik ben er toch gekomen. Dus geen paniek. Ga nog leuke dingen doen.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ik ga straks naar de bioscoop.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Een enge film of...
1: Nou, nou, dat weet ik niet. Maar Odysseus.
0: Odysseus?
1: Daar heeft iedereen het over. En nou, ik niet. Maar ineens zei iemand... Ja, we moeten even naar Odysseus.
0: Ja.
1: Dus, nou, daar gaan we vanmiddag heen. Het is 3 uur lang. Ja, het is een oud verhaal, hè. Dus ja, er zal niks spannends komen.
0: Ik heb een promo gezien op tv.
1: Oh, ja, ik heb er nog helemaal niks van gezien. Ik weet dat er een sterrencast is gedaan. Maar ik heb er ook helemaal niets in aankomen. Dus,
0: ja. Ik heb de voor... Ja, Sophie,
1: een trailer.
0: Een trailer, zo heet
1: ze. Ja, dat zocht je.
0: Kon er even niet opkomen.
1: Nee, denk je al graag.
0: En ook met... helmen op en zo en dat soort
1: ja, het is een tijdje geleden, hè. Ja, ja, hele oude helm, 3000 jaar is het, hè.
0: Toen
1: het is het
0: verhaal
1: van Odysseus die heimwee heeft naar zijn vrouw en kinderen en 10 jaar lang onderweg is.
0: Ja.
1: Nou, dan vind ik het nog kort, 3 uur.
0: Ja,
1: als je dat dan in 3 uur kunt
0: heel snel vertelt dan jij in 3 uur. Een soort B&B vol liefde, maar dan heel
1: lang. Oh ja, dat begint ook weer, hè?
0: Dat begint weer, ja. Ik heb de...
1: De recorder aangestaan.
0: Ja, die heb ik aanstaan. Oh, en ik heb ook gekeken naar hoe is het nu met.
1: Oh, dat was van de week, ja. Ja, heb ik ook gezien.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: en ik heb gisteren...
1: Nou, ik zag vooral dat heel veel mensen terugkeren.
0: Ja.
1: Of bij belangrijke dingen. Of gewoon toch maar naar de kinderen. En, dus ja, die mensen die iedereen denken dat is toch ideaal zo in Italië wonen of zo.
0: Ja.
1: Hè? Dan zie je toch dat er heel veel mensen op terugkomen.
0: Toch weer terug willen, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, oké. Okay. We zullen het afwachten, maar gaat weer volgen. Want ik heb het inderdaad, heb ik het in opname gezet. Dus ja. Dat komt goed. Hé, hey, die orkestman die wil naar huis.
1: Beter zijn dan in Utrecht natuurlijk.
0: Nee, daarom. Ja. Maar die orkestman die wil naar huis toe, dan ga ik mijn plaatjes draaien. He?
1: Oh, een
0: fijne
1: Grieks.
0: Dag. Lekker, ja, Grieks. Hoppa. Nou, hoezo erbij?
1: Zit je er ook tussen?
0: Oh, lekker.

Oei, Emma Heesters, hart te breken. Laat ik het niet merken, zeg. Jongen, jongen. Oh, lekker zingen. Haha, gaan we zeker doen. Je mag meezingen. We hebben zangvergunning tot 2:00. Hier is Mick Harren in zijn gekke huis. Ik loop naar

veel te lange nacht, Jeffrey Kuipers. Maar ik denk als Jeffrey Kuipers op een feestje is, dan zal je nacht heel erg kort zijn. Want we gaan maar door met de feesten natuurlijk. Haha, lekker. We gaan zo de favoriete weekendlunch van vandaag draaien. Dat had ik nog niet verteld. Dat is Gerard Joling. Dus we gaan 4 platen van Gerard Joling draaien. Dus blijf er lekker bij. Geniet van je lunch en van de muziek bij je vrienden van de radio.

Nou, je erover nadenkt, weer een dagje ouder. Iedere dag gaat dat maar gewoon door natuurlijk. Trubby, Fleming en Snelle hier bij je vrienden van de radio. Tijdens 12.32 gaan we straks ook nog eens even kijken naar dat broodje speciaal. Wat dat dan weer is. Nou, ik heb even zitten kijken, maar ho, ho, ho. Het is weer een lekker broodje. Maar eerst, Donnie Ponsen.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1976 van de Limburgse formatie Pussycat met Tony Willet in de liedzang. Het heet Georgie.

0: Mooi. Pussycat. 76 Georgie en Nick Nicolai. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. Tenminste, die is er al eventjes. En dat nummer heet dan Rosie. En dat is eigenlijk de Nederlandse uitvoering van Georgie. Zo gaat het nu even. Ze hoort nog eens wat tijdens de lunch hier op Bingo FM. We hebben lekkere platen voor je klaarstaan tot 2 uur. En Amari die zingt over geef toch mijn leven terug aan mij. Alsjeblieft, Amari.
1: Elke droom is leeg, zelfs de dag is zwart.

Laura Heijgen, ex-bingo-schrijver. En als ik jou niet krijg, het is een origineel van Yvonne Erlingman van heel wat jaartjes geleden. Een disco-plaat was dat toen. If I Can't Have You. Nou, tot 2 uur ben ik in ieder geval bij. En hou je lunchpakketje vast en de lekkerste muziek voor jou. Aan de andere kant van de radio. Hij heeft een gigantische hit. We hebben het over Rutger van Barneveld.

Ze zullen de materie zeggen. Gerard Joling, het is nog niet voorbij. Oh, nee, het is zeker nog niet voorbij. Het is 10 voor 1, dus we hebben nog lekker te gaan. Straks Rolf Sanchez, maar eerst even Senna. En die zingt over die kleine vogel. Oh, die

of Sanchez. En doe nou niet. Nou, oké, okay, dan doe ik het niet. Nee, doen we niet. Ja, nog eentje dan voor de nieuws van 1 uur. Doen we nog één plaatje draaien. Ina, deze is voor jou. Hier is Willem Bart.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Ah, lekker hoor, René Karst. En super gave tijd net na het nieuws van 1 uur. En dan zit hij weer aan te komen. Het tweede gedeelte van het lunchpakket in het weekend. Weekendlunch zou je ook kunnen zeggen natuurlijk. We gaan in dit uur ook nog even in die oude platendoos kijken. Ik heb weer iets gevonden hoor. Jongen. Terug naar 1973. Maar daar straks meer over. Eerst dit.

Luca! Chica, chica! Hier op Bingo FM. Leuke blaai trouwens, hier op Bingo. We zijn bezig met een weekendlunch en lekker aan het lunchen. We gaan terug naar 1974 met Nico Haak en Boudewijn.

zo van. Nou, ik herken dat wel, Gerard. Ik hou er zo van, Gerard Joling. De favoriete weekendlunchartiest hier op Bingo FM. En tot 2 uur verwoord bij je. Met lekkere platen zoals deze van Frank Verkooijen. Samen met Susanna Veldmeijer.

Diego Holsten, momento. Nou, momento voor muziek, voor jou aan de andere kant van de radio. Even het orkest starten hier in de studio. Ja, en nog een keertje. Kan hij nog één keer? Ja, lekker hoor. Het is muziek van de dijk en dansen op de vulkaan.

Mannes en breng mij haar terug 2.0. Oh, zo lekker om te dansen natuurlijk. Maar ja, ik zit hier in mijn eentje in de studio. Ga ik ook niet zitten dansen of staan te dansen natuurlijk. Dan denk je, die vervoer is helemaal gestoord. Ja, zou kunnen. Ik spreek dat niet tegen. Hier is Tino Martin en Replay op de radio. Bij Bingo FM, je vrienden van de radio. Eén dag.

blijft een leuke plaat, hoeven Billy Dans en Hazes hier op Bingo FM. Boei, zaterdagmiddag verwoord bij je tot 2 uur. En na 2 uur is de tijd voor Menno. We gaan even relax doen. En dat doen we met Kenny B en Parijs.

De bouwmeesters. Geef ze een huis uit 1973. En dat is nu nog steeds actueel eigenlijk. Ze begonnen in 1947 samen met, toen heten ze de Chico's. Betty en Nico Bouwmeester, daar hebben we het over. Die gingen in 1960, vertrokken ze nog even naar Australië toe. 7 jaar daarna kwamen ze weer terug in Nederland. En gingen verder als de bouwmeesters. Dus Betty en Nico Bouwmeesters. Uit 1973. Geef ze een huis. De jeugd van vandaag.

0: Rob Scholing, favoriete weekendlunch wat hier voor vandaag. Lieveling, dat was de laatste die we draaiden. Volgende week hebben we weer een nieuwe. Maar ik zat even naar buiten te kijken. En Corrie Konings, wat zie ik er eigenlijk?
1: Er hangt iets in de lucht.
0: Ja, dat dacht ik al te zien. Ja, maar wat is dat dan eigenlijk?
1: Is dat amore?
0: Ah, vandaar.

Johnny Konings wel er zo mooi over zingen. Over amore, amore. Van je linker naar je rechteroor. Zeg, het is weer tijd voor mij om afscheid te gaan nemen. Ik ga buiten spelen, mijn kuil laten pakken. Straks veel plezier met de rest van opgehaald. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 zal ik zorgen dat de muzikale tafel weer gedekt staat met de meeste volkoren Nederlandstalige hits. Dus maak er nog een mooie dag van. Geniet van ieder moment. En ik ga even aan de wijn. Samen met Sineke. Bye bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Menno's Weekend met Menno Otger.

Een goedemiddag, dit is Menno's Weekend. Mijn naam is Menno en ik praat de plaatjes voor 2 uur lang aan elkaar hier bij Bingo. John Westen, die draaiden we zojuist, en Ome Jan. En je weet het origineel, dat is natuurlijk van Willeke Alberti. Ooit is er ook nog eens een keertje een deel 2 van gemaakt. Door met mooie muziek van Tino Martin. Dit is Jij liet me van.

1981 van Anita Meijer, maar dit is de versie samen met Lange Frans. Why Tell Me Why, door met lekkere zomerse muziek. Zomerse muziek afkomstig van Rutger van Barneveld. Dit zijn de zwoele zomer.

Ja, lekkere zomersmuziek hier bij Bingo FM, want het is ook hartje zomer. En als je op vakantie bent ergens, geniet lekker van het mooie weer. En geniet ook vooral van de mooie muziek. We gaan door met Raymond Hermans en dit is het nummer Wij. Jij bent...

0: dit is liefde op het eerste gezicht. Allemaal afkomstig van een televisieprogramma van, nou, het zal zijn, jaren 90, denk ik, of zo. Gerard Joling, die zong het en zette het op plaat. Door met het klein orkest en zij zingen over Koos Werkeloos. Nou, in de jaren 80 waren wij allemaal werkeloos, hoor.
1: Mijn

Hoe de liefde gaat, het werd allemaal uitgelegd door René Vroger samen met Waylon, een leuke duo, gelegenheidsduo moeten we zeggen. Roland Beelen, dat is de volgende met die dansvloer dilemma.

Menno's Weekend met Menno Otger.

0: Ja, cheerio! Justin de Wild was dat. Hij had al een paar platen uitgebracht. Maar dit is toch wel een knaller van een knijter van een hit, hè? Door met Wesley Bronkhorst en Zo Verwend.
1: Gisteravond was ik nog bezeten van alle lieve woorden.

André Hazes was dat. Al jouw woorden die zijn te veel. Doe met Laura Heijgens. Ze was onlangs bij mij in de studio. En daar vertelde ze alles over haarzelf en over haar laatste plaat. Als ik...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Menno's Weekend met Menno Otger.

vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Dit is Menno's Weekend. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek. Dit was een plaat uit de jaren 80. Toontje Lager en Ben Jij Ook Zo Bang? Door met mooie muziek van Mike Pietersen.

Ja, naar mijn idee, een van de allermooiste platen die de laatste jaren zijn gemaakt. Nick Schilder was dat samen met Numida en De Dwaasheid van Mijn Jeugd.

Italiano, mooie Italiaanse titel. Joey Nicolai, dat was de man die het allemaal uitbracht. Door met muziek uit de jaren 80. En dan heb ik het over de band Doe Maar. En ja, je hoort hem allemaal een klein beetje op de achtergrond. Die bas, en die bas die werd gespeeld door Henny Vriend. Dit is Smoorverliefd. Hey, no.

Ja, mooie en terecht applaus aan het eind. Claudia de Breij was dat, onze eigen Utrechtse Claudia de Breij. Hoeveel ik van je hou, zo heette het nummer. Zij hoort bij mij, dat wordt gezongen door Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans.

Dat werd een dikke hit in 2008 voor Nick en Simon Rosanne. Ja hoor, dat was hem helemaal. Ik wil niet dat je gaat, daar zingt Dien Sanders over.

0: Ja, had ook heel goed gepast in de koffer van de week. Wij doen het samen. Grat en Loesje, dame, waren dat hier bij Bingo FM. Ja, ik kan nog maar een paar platen draaien, jongens. Maar ik heb er nog een paar hele mooie klaarstaan. Zometeen Fluitsma en Fantijn. Maar eerst Django Wagner, als jij kon voelen. Oi, oi, oi.
1: Het is tijd voor een

Fluitsma en Van Tijn zongen in de tijd over 15 miljoen mensen. Maar inmiddels hebben er geloof ik al 18 miljoen in Nederland. Oorspronkelijk zat het trouwens bij een reclame. Maar omdat iedereen het zo'n fantastisch en leuk nummer vond, besloten ze maar om de tekst wat langer te maken en het te gaan uitbrengen. En de rest is geschiedenis. En ja, het is ook inmiddels volgens mij het tweede volkslied van Nederland geworden. Door met Miss Montreal.

ben eens even de kelders ingegaan en ik heb een heel oud plaatje erbij gebakt. Strea Dobbs was dat, een kus van u meneer. Zo heet dat, het wordt langzaam 4 uur. Dat betekent dat ik naar huis mag en plaats moet gaan maken. En dat doe ik natuurlijk heel erg graag. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Geniet van alles, maar vooral ook van de muziek. Blijf luisteren, bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Aperitief.

antwoorden hier op Bingo FM. Een hele goede middag, 4:06. En je luistert weer naar een nieuwe aperitief. Menno, bedankt voor de voorgaande 2 uren. Het was weer erg gezellig. En de volgende 2 uren moet je het met mij doen. 18 juli is het op de kalender. Het is 4 uur geweest. Tot aan 6 uur ben ik gezellig bij je. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. Normaal gesproken hoor je Campbell op deze plek. Maar Campbell die is aan het vakantie vieren. Dus ik, Gert-Jan Kleijer, ben er met lekkere Nederlandstalige muziek. Gezellig dat je erbij bent. We gaan er een feestje van maken. Wesley Bronkhorst hoor je nu. Beter wordt het niet.

Dans tot de morgen met mij. Janne, ze hoorde hier op Bingo FM. Het is volop zomer. De vakanties zijn begonnen in alle delen van het land. Gisteren kreeg het midden natuurlijk als laatste vakantie. En we gaan heerlijk die vakantie in. En laten we hopen dat het ontzettend lekker weer wordt. Niet te warm en niet te koud. Gewoon precies ertussenin. En daarom draaien we hier op Bingo FM ontzettend veel lekkere Nederlandstalige zomerhits. Ja, dit is de zomerhit van 2026. Eén van de Justin de Wild. Cheerio!

zomervakantie. Laat me vooral weten wat jij aan het doen bent in deze, in dit mooie weekend. En of je ook vakantie hebt. Nou, ik ben benieuwd. Frank Boeijengroep, Kronenburg.

avond voor in de boeken. Fons Veurink. Ja, normaal gesproken hoor je natuurlijk de verjaardagskalender. Die hou ik deze week denk ik eventjes buitenwege. Maar straks om 17:30 natuurlijk wel die Piratenclassic. Die je gewend bent van Campbell. Maar vandaag met Gert-Jan Kleijer.

Bingo FM. 5 minuten, bijna 6 minuten over 4:30. Wat gaat de tijd toch snel en wat is het toch weer gezellig met de zomerse Nederlandse muziek hier op Bingo FM. Recht uit de stad, recht uit de Domstad. En daarom zingen we gewoon gezellig mee met onder andere Robert Leroy. Maar nu met Mo. Ik beloof!

0: van mij.
1: Danilo Kuijters, wat als ik wat mis. Normaal gesproken Campbell de Bruin op dit tijdstip en bij dit programma. Apparatief luister je naar hier op Bingo FM. Maar vandaag ben ik er, Gert-Jan Kleijer, want Campbell die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. En dat is zeker welverdiend. Ik neem het graag van hem over. Je hoort nu Roxy Dekker. Go, best friend! Ik heb

inderdaad Joey en Nicolai, Tino, Tincho, De Verano. Nou, ik kan geen andere taal, nee. Doe mij maar gewoon Nederlands. André Hazes en Xander de Boussier. Zij gelooft in mij.

Voetbal ben ik weer even vergeten. Morgen moet de kampioen tegen de kampioen. Tegen de tweede natuurlijk. Argentinië tegen Spanje. Ja, volgens mij wel. Ik ben niet zo van de voetbal, zoals je hoort. We gaan naar Van Dikhout. Tot jij mijn liefde voelt.

0: Had ik je maar nooit gezoend. Lara Mila. You wake up in the morning. Schijnen lig je op mij. Druk werk hier op Bingo FM. We gaan zo straks om 17:30 naar de Piratenclassic. Maar eerst deze, het nieuws en een hele hoop lekkere muziek. Tot zometeen.
1: You see the same old thing.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Aperitief.

Nogmaals een hele goede middag. 6 minuten over 5. En dat betekent dat je nog steeds luistert op deze mooie zaterdagmiddag. 18 juli 2026 naar Aperitief. Normaal gesproken zit Campbell natuurlijk op deze plek. Maar Campbell die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dus ik neem het graag van hem over. Gert-Jan Kleijer, mij hoor je normaal gesproken op de vrijdagavond tussen 6 en 8. Maar vandaag natuurlijk op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Ik ben er tot aan 6 uur met lekkere muziek. Straks om 5:30 de Piratenclassic. En nu Danny de Munk, het levende bewijs.

Kriskros Amsterdam, Zoe Touran en natuurlijk Ronnie Flex Adrenaline. Hoor hier op Bingo FM. 17 minuten over 17, ja, over 5. En je luistert nog steeds naar Aperitief. Laat me vooral weten wat jij aan het doen bent op deze zaterdagmiddag. We gaan naar Samantha Steenwijk. We kunnen nog niet dood. Suzanne.

Murphy Gang. Het is zeker zomer in Nederland. Het is zomervakantie, het is komkommertijd, het is rustig. Maar wij hier op Bingo FM draaien natuurlijk de Nederlandse hits. Voor jou, nu Circus Custers. Verliefd.

0: Duurste van de Kaat, Tom Haver. We gaan zo natuurlijk naar de Piratenclassic van Campbell de Bruin. Nou, vandaag van Gert-Jan Kleijer. Maar ja, eerst gaan we naar deze fantastische van Tino Martin. Hou me vast.
1: Campbell de Bruin.

0: van Tino Martin. Hou me vast, hoor hier op Bingo FM. Het is 6:02. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar Aperitief. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 6:00 ben ik gezellig bij je. Het is 5:30 geweest. En dat betekent dat het tijd is voor de Piratenclassic. En ik heb vandaag gekozen voor een Piratenclassic. Frans Bauer en Marianne Weber. Wat ik zou willen.
1: Frans Bauer!
2: Ja? Waarom?
1: Omdat hij altijd gezond is.
3: Dit is een Kendall de Bruin Piraten.

Hey, krantje papi, we gaan van links, we gaan naar rechts. We gaan van voren, we gaan naar achteren. En we zingen maar mee met de Nederlandse muziek. Ho, heerlijk. Stef Eckel. We gaan naar Kampen. De klok, die tikt maar door. De klok.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

geweldig. Deze plaat van Hero. Toen ik je zag. 10 minuten. 9 minuten voor 6. Ik ben er nog een paar minuten met onder andere deze van Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Ha, sta maar op van de bank en zing maar eens even lekker mee.

0: en Iba. Wassenaar, hoor hier op Bingo FM. Een aantal minuten voor zes en dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Ik wens jou een hele fijne zaterdagavond. Zo na zes uur hoor je natuurlijk de zaterdagavondmix. Een en al alleen maar Nederlandstalige muziek. Ik zou zeggen, geniet er lekker van en ik spreek jou hopelijk morgen weer en anders een andere keer. Tot de volgende. We eindigen met Simon Keizer. Wat moet, dat moet.
1: Wat

0: lukt dan wel.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: kwam hier echt ook wel eens vaker.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid.

Een enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17... is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 1 graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.